waardoor ons wereld waai. En die donker ster waarin die hemel draai. En het teken langs die pad.

0: habe ich verkehrt. Weil ich ein Spiel ob ich Radio klingt als ein Mainstream davon hau.
1: En dit natuurlijk Daniel Wesley Africa, briefje van mijn ma. Ja, een van onze briljante kunstenaars in Zuid-Afrika. En ja, bijzonder zijn mensen. Ik was bevoorrecht om het om te gezellig. Zo, denk zo'n tijdje terug. Ja, zo'n lang tijdje terug. Ja, bij lang terug heb ik wel met hem gezellig. Maar een wonderlijke kunstenaar. Kom eens gaan we daar naar die winkels toe. Eens hoor wat hulle voor ons wil zeggen.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
1: Ja, en die nie iets gehoor het daar so op ons winkelsblad en jy kan nou nie lekker onthou, weet jy, dat iets gepraat van, ek kan nie lekker onthou nie. Gaan kyk gerus op ons webtuiste www.josasie.net en jy kan die inligting daar so kry. Alles is daar so, en daar is ook een koerantje wat jy kan gaan lees, ja, inderdaad. Gaan klim daar op en gaan kyk een bykie wat daar aangaan. Kom ons geloor gevind, wat maak die weer?
4: Josasie weer.
1: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hulle waarskie oor donderstorms met haal, sterk wind en hewige stortbuie in die suide van die Noord-Kaap en die ooste van die Wes-Kaap. So ja, daar is nou een groot waarskuwing vir al die haal. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 minimum grade Celsius, een maximum van 23. Ja, nie te sleg nie, ne, Pretoria? Johannesburg, 6 tot by 21, Vereniging 5 tot by 22. In Mpumalanga, miskoel in die ochend in die ooste, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Warm in die laafveld met die moontlikheid van enkele reënbuie. Later vandag, Mombela, 10 tot by 22. Emalatleni, 7 tot by 19. Ermelo, 6 tot by 17. Standerton, 5 tot by 17 en in Skukuza 16 tot by 26 grade Celsius. Ai, ai, ai, dis die plek om te wees. Is die bus al weghaal? Skukuza, ons is op pad. Limpopo, gedeelte bewolk en koel tot warm met enkele reënbuie in die noord en die ooste. En dan motreën word dan langs die plateau rand verwag. Polokwane, 8 tot by 22. Palaborwa, 13 tot by 24. Tsanin, 12 tot by 23. Mosina, 13 tot by 24. Lepelale, 13 tot by 26. En dan Mokopane, 9 tot by 24. En dan die noordwest, miskoel in die ochend in die ooste, anders in gedeelte bewolk en koel, Potchefstroom, 7 grade Celsius, minimum 22, jou maximum. Mahikeng, 9 tot by 22, Rustenburg, 8 tot by 23, en dan Vryburg, 8 tot by 24 grade Celsius. En dan die Vrystaat, miskoel in die ochend in die ooste, anders in gedeelte bewolk en koel, maar het sal koud wees, in die omgeving van die Lesotho grens. Enkele donderbuie word nou ook in die ochend in die verre suidweste verwag. Bloemfontein, 7 tot by 21 grade Celsius. Bethlehem, 5 tot by 18. Kroonstad, 7 tot by 21. Vicksburg, 5 tot by 19. En dan Sasselburg, 9 tot by 20 grade Celsius. En dan beweeg ons dan naar die Noordkaap toe, gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt en koel, maar warm in die noorde met enkele donderbuien, wat meer verspreid in die suide dan voorkom. Upington, een volle 13 graden Celsius, minimum en een maximum van 25 graden Celsius, more kristal. En dan Kimberley, 10 tot bij 23, Alexander Bay, 11 tot bij 18, Southern, 4 tot bij 15. En dan de Westkaap, mooie Westkaap, gedeeltelijk bewolkt tot bewolkt en koel met enkele tot verspreide donderbuien in die verre oosten. Kaapstad 12 graden Celsius, minimum 21, die maximum Veerendaal 11 tot bij 23, George 12 tot bij 19, Worcester 11 tot bij 21 en dan Beaufort West 8 tot bij 18 graden Celsius. En dan die Ooskaap bewolk en koel met verspreide donderbuien in die weste, gedeelte bewolk in die ooste, andersens bewolk en koel met enkele donderbuien. En dan Kobberka 14 tot bij 19 graden Celsius, Robertsbrug by dorp 4 tot bij 19, Kugompo stad 15 tot bij 23, Port St. John's 14 tot bij 22 en dan Tata 9 tot bij 24 graden Celsius. KwaZulu-Natal mistig in die ochtend in die binnenland, anders is gedeeltelijk bewolk en koel tot warm met enkele reënbuien in die noordooste. Durban, ek sien julle het een minimum van 16 graden Celsius en een maximum van 25. En dan Richards Bay 14 tot by 26, Pietermaritzburg 9 tot by 25 en dan Oomland Beachy of Ladysmith 'n volle 6 tot 23 grade Celsius. Ja, en dit klink nie so vir my soos the creaking doors of Dracula. Jy moet hierdie geskweek, ne? Kan jy hoor daar? Ja, nee, ek spoor eintlik maar net. Maar ja, dis dan kyk jy daar na ons weer, so pas op maar nie daar vir die haal, as jou voertuig wel onder dak kan wees, ja, dan is dit ook nog maar goed so, ne? Anders ga jy daar nog so'n klein bykie skade kan verwag. Maar maak nou nie saak nie, kom ons gaan aan met lekker muziek en dis dan die einde van ons weer.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom ons sê ook Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap van vanoggend se program en dan is Bill Withers with Just the Two of Us.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sousa en Jimmy Spice is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Hulle plek lekker.
4: Jimmy Sousa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
6: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

Het is natuurlijk Bill Withers daar met Just the Two of Us. Ja, ik denk niet, het is niet die twee van ons, nie. Ik denk dat is baie, baie meer. Als ik nou maar zo daar denk, ik heb nou wel die microfoon net hier voor mij, maar ik weet, daar is baie van jullie wat saam luister. En dit is heerlijk om saam mee te kijken. Die 25ste juni, ja, kan je geloof, donderdag. Dit gaan nou niet die volle naam inpak hee van die dag nie, nee. Ons gaan nou niet een donderdag uitvoer nie. Ons gaan een heerlijke, lekker dag uitvoer. Ons gaan nou kyk wat aangaan in ons verkeerszake, en dan gaan ons nog verder kyk, maar tussentijd Spin Doctors, The Two Princes.

0: Nu het was de eerste keer.
1: Om maak een draai bij Café Limeur op die R44 afdraai bij Klapmuts. Ons uitsoek spijskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykpletter vir slechts R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmachine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Tears rolling down your face. Never be alone, I'll be there for you.
4: The radio is on, but the music is cool.
5: It's cool.
6: It's cool, it's on here.
4: 24/7 hits.
7: www.joustasi.net. Joustasi, waar

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

is op wat nogal baie toepaslike kundigheid het met na oes hantering van vrugte en groente, maar ons betrek ook waar die geleentheid is, soos ek genoem het, Bekom bemarking, Bekom logistieke bestuur, Bekom waardeketting bestuur, daar is allerhande interessante rigtings vir Bekom, of selfs finansiële bestuur, weer eens, nee? Ja. Iemand moet alles bestuur. So dit is ons fokus dan daar, is om die studente en aan die maatskappye te betrek, wat dan juist geïnteresseerd is om studenten met een voedsel achtergrond of dan een meer commerciële achtergrond naar hulle te oorweeg. En ook die wonderlijke geleentheid is dan kan maatskappij een beetje studenten leer ken en hulle nooi om te kom vakantiewerk doen. Ons sien dit is een baie, baie positieve uitvloeisel van AgriCareerKnie. Nee, die contact, die directe contact met die maatskappij. En dit leid dan dikwijls tot een permanente aanstelling wanneer die student afgestudeer is. So dit is waarom wie suksesvol is en ons geniet het om dit te doen, want dit skep ook 'n bietjie energie en dit help jong mense

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moxie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van echte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jostasi.net.
3: This one's for you.

jou en eenzaam zondag, voor my deur kom weg. Sou ek jou een klap weg, dier die lucht of met die landpad, na somervisie jong, waar ek

mij bijblijft. Een droom en staan jij voor mij. En die hoestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verzoend.

0: Ach nee man, die kraan drup drup, die plafon sag sag, en die muur, joh, my broer, thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Tears rolling down your face. Never be alone, I'll be there for you.
3: The radio is hot, but the music is cool.
4: It's cool.
5: It's cool. It's on here.
3: 24/7 hits.
6: Tijd voor je dreamerij op jouw station.
7: Right, dit was ons drie in een rij gewees, lekker boere muziekie daar vir jou, en ek hoop jou donderdag is nou opgekikker, soos wat ons altyd maak met ons boere muziek. Moet nie vergeet, saterdag nou ons boere muziek program, 3 ure lang, van 2 tot 5, wat jy heerlijke boere muziek kan luister. Right, Higo, met Deurie Strijds, ons keier saam met jou hier op jou stasie, van die pad, met die komplimente van Namibian Clearing Agency.
8: Jou stasie.

0: XFM Nieuws.
1: Alles aardige goedemiddag, dit is op je kop 4 uur, dit is tijd voor je nieuws hier op Hard XFM, jouw station in Riebeek Valley Radio.

0: Kijk, tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. De randse verhandeling tegenover de dollar is thans op R16,48. De rand verhandelt tegenover de Britse pond R21,74. De rand verhandelt tegenover de euro op R18,72. En de prijs van goud op die stadium is $4,015, 97 cent per fijn ons. De prijs voor een vat Brent olie is $73,19 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 4, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm nou vandag by jou naaste geregistreerde handelaar. De volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hartelijk goedemiddag, bij welkom aan jou. Het was zo pas 11 minuten na 4, bij welkom. Dus tijd voor Huiswaarts aan Medijn. Hier op jou gunstelinge radiostatie, rechtstreeks op Hartie CFM en die uitzending, wat natuurlijk vanmiddag zoals gebruikelijk live wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Bij welkom aan jou, van waar heb je ook al keer en vanavond heb je ook al luisteren vandaag. Ons hou je geselskap tot skyns voor 7 vanavond. Morgense program lijkt zo'n beetje anders als gebruikelijk. Je weet nog op het donderdag tussen 5 en 6 namiddag het ons naar die motorprogramma in rad, wat met trots moeilijk gemaakt wordt in die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. En het is weer handig vanmiddag wat voor ons komt keur in die atelier. Dus ons motorjournalist. Om 4:30 het ons woorddraai. Ons gaan kijken hoe goed is jouw muziekkennis, jouw vlug. Vermoeien op die telefoon in termen van die wie druk eerst die groene knoppie. En dan het ons verjaardag keerspel om 4:45. 5:00 je volgende nieuwsbulletin met streeks weer direct daarna. En dan onthou 6:00 vanavond jou laatste nieuwsbulletin van die dag. Maar soos gebruikelijk gaan ons jou ook op hoogte hou van die verkeerssituasie by paaie. As jy enige sien gebeur, kan jy ons maar laat weet net op ons WhatsApp nommer 061-511-2602. Die verkeersverslag wat in ons voorsien word deur iTraffic. Kom ons val weg met ons heel eerste verkeersverslag. Dit is Gauteng, die N1 Danieberg snelweg in een suidelike richting. Die afrit daar vanaf Rigelweg, dus die M9, stilstaande voertuig op die N1 Zuid, daar by die afrit vanaf Rigel. Ry maar net voorzichtig in daar die area, wees op die uitkijk vir daar probleme. En dan in KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf New England weg. Daar was ongeluk daar op die N3 Noord, by daar die afrit vanaf New England. Die rechterskouwer van die pad is tans gesluit. Dit is in Gauteng, hierin het ons die N1 westelike voorbijgang. Dus die afrit bij Albert Sisulu, of Albertina Sisulu. In de suidelike richting is daar ongeluk geweest op die N1 Zuid, net na Albertina Sisulu. Daar moet je ook uiterst voorzichtig bestuur. En dan ons luisteraars in die Ooskaap, daar in Uitenageweg, Uitenages omgeving, Uitenageweg, dis die R75, Zuid Matiestraat, Matiestraat, M-A-T-I, baie druk verkeer op die Uitenage, op Uitenageweg Zuid, net voor die N2. In Kaapstad, ons luisteraars daar, op die N1 ingaande, die afrit vanaf van Riebeekstraat, dit is in de westelike richting, asseblief, wees voorzichtig daar, baie druk verkeer tans op die N1 ingaande, by daar die afrit na van Riebeekse kant toe, is nou natuurlijk die N1 ingaande. Soveel so op hierdie stadium is dit al wat die verkeer betref geen ander verkeersprobleme aangemeld, wat dringend is nie, ons sal wel daaraan kyk, indien daar iets is om te rapporteer, sal ons dit weer aan jou bekend maak, maar kom ons neem aan ons breek, en dan maak ons muziek hier op jou gunsteling radio.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel in sy dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet hier

0: ActisFM.com.
1: Wel, dus hartelijk goedemorgen, Joost. Vinnige onderbreking daar in termen van muziek geweest. En als het onder andere gelijk is, luister naar Michael Godwin. Mitchell Godwin. Rehab for My Heart en voor het Jackie Lou, die engel met die blauwe oor. Nou, 36 minuten na, 4, een beetje later is gebruikelijk, maar het is tijd voor ons woorddraaispeeligie. 0615012602. Die woord is in die titel van die liedje. Ik denk niet, ik moet dalk een leidraad geven. Misschien al wat ik kan zeggen is, je moet het genieten vanmiddag. Vanmiddag is een woorddraai. Je moet het net genieten. Die woord is in die titel van die liedje. We luisteren naar de Depeche Mode. Dan Blackie Zwart en dan een liedje van Anke. Kom eens kijken of je die woord kan krijgen vanmiddag. Want door die winnaar van woorddraai kan zijn muziek aanvragen. Waar muziek aanvragen? Net na 5 speel ik dit specifiek net voor jou. Kom eens laat waai met vandaag zijn woorddraai.
2: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Tijd om die winnaar aan te kondigen van vandaagse woorddraai. En natuurlijk ons tweede plek ook bekend te maken. Daar was twee deelnemers aan vandaagse woorddraai. Precies hetzelfde als gisteren. Wel gedaan, Alta Clarence, die winnaar van vandaagse woorddraai. Zij was eerst terecht met die correcte woorddraai. En die woord is enjoy. Ja, je moet het genieten. Omdat ik het gezegd geniet. En je moet het genieten. Die woord waar ons zoek is enjoy. Omdat ons eerste liedje waar ons geluisterd het was The Beach Mode met Enjoy the Silence. Blackie Zwart met Enjoy Yourself. En dit is die laatste liedje en vandaag is een woorddraai. Maar dan natuurlijk die tweede plek vandaag een woorddraai behoort aan Roniel Pieters van Bloemfontein. Je kan me aanvragen wat jij wil horen. Ik speel het voor jou in die volgorde net na 5 en net na 6 vandaag. Jouw speciale muziekkeuze. Hier is Anke, ons laatste liedje en woorddraai met Enjoy Making Some Noise.

Wel, dat is die verjaarsdag van de internationale kunstenaar vandaag. Niemand anders dan als Carly Simon. Want je van Carly Simon, Amerikaanse zangeres en liedjeschrijver. Zij verjaart vandaag en is al reeds vandaag 83 jaar oud. Carly Simon heeft haar zelfgetitelde album, die debuutalbum Carly Simon, vrijgesteld in 1971. En is bekend voor treffers zoals Joseph Wijn, Let the River Run, Coming Around Again en bij andere. Ze was ook te zien op televisie en producties zoals Frasier, Saturday Night Live, Family Guy en bij andere televisieproducties. Maar ook in 1977, onthou jy, het Carly die treffer Nobody Does It Better opgeneem voor die film James Bond, The Spy Who Loved Me, klankman. En in 1988 het sy Let the River Run Dry opgeneem voor die klankbaan van die film Working Girl. Natuurlijk daarvoor het sy ook een Grammy ontvang. Het is een dame met baie, baie talent. Kom, ek geef jou twee van haar liedjes so voor nie tijd. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Carly Simon, ons luister na Jessie en dan Coming Around Again. En dan is het nie tijd.

Je zijn ons kakel bij Hartie CFM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. En dat is natuurlijk tijd voor jou 5 uur nieuws. En namens Hein, hartelijke goeiemiddag. Kom eens kijken wat gebeurt in jouw nieuws om 5.

En had ons ongelukkig ongevraagde technische probleem met die speler wat voor ons Aminu moet spelen. Aminu wat aangevraagd die er altijd klaar als altijd voor verskoning. Ik ga kijken waar die probleem nou lees om. Hij wil niet spelen nie, of daar is die klank niet, ik verskoning. Ons kijken of ons dit kan recht krijgen. Blij ingeschakeld.

0: Het was dan dit lange dag van Ira met Aminu, aangevraagd door de winnaar van Woordraai, Alta Glerens. Ons kijken naar jou streeks weer, voor die 300 skeistreke, daarna neem ons handelsbreek, en dan is het tijd voor die motorprogram in Rad, wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. En vanmiddag ongelukkig gaan ons weer telefonisch gesels met Andrew, wat het nie kan maak vir ons by die atelier vandag nie, maar ons gaan met hom gesels, net nadat ons die program aangekondig het in Rad, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Ons kyk gaan na die weere in die streek, en ons begin hier in Hartbeespoort, Noordwes. Gaan het reen? Gaan het nie reen nie? Nee, het gaan nie reen nie. Hier is die situasie wat Hartbeespoort aanbetref vir môre en die naweek. Môre is Vrydag, en sake lyk so 11:21 gedeelde bewolk. Saterdag, een lekker sonskendag en ook sondag, maar een maximum temperatuur van slechts 20. 10 in die ochend, 20 dier die dag. Onderscheidelik al twee dae, saterdag en sondag. Kom ons kyk gou dan na die situasie in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Hierdie naweek, môre Vrydag 10:21, een heerlike sonskendag in Brackenfell. Dis 10:21 môre, saterdag 13:17. Draak weliswaar koeler, gedeeltelik bewolk, en dan 'n koue front wat die Kaap nader teen sondag. Een baie nat en reënerige weer sondag in Brackenfell. Minimum van 7, maximum van 13. Kan sommer sien, dit is die Kaapse winter daarin. Nee. Dan het ons Riebeek West, wat ons ook gauw vinnig vir jou wil gee. Riebeek West's situasie lyk so, môre Vrydag 12:23, saterdag 12:18 gedeelik bewolk, en dan ook die koufront in Riebeek West wat temperature afdwing. 7 in die oggend, 13 deur die dag, met heel wat reën wat ook verwag word daar in Riebeek West teen sondag. En er is dan jou streeks weer gewees wat aan ons voorsien is en verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna is dit in Rad.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. In Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

Oh, hier is terug bij een ratio. Wat het programma wat met trots moet gemaakt worden die de Hemelburg Group rated number 1 in service. Elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Ons het zo pas onder het gehad met Andrew, ons moederjournalist, wat met ons een beetje gezels daar uit zijn thuistijd in Centurion. Maar nou, kom eens kijken naar interessante nieuws uit die stal en die kamp van die Hemelburg Motor Group. Onthou net om 4:20 te sê, jy gaan baie inligting ontvang. Alle modelle en voertuie wat beskikbaar is onder die vaandel van die Hatfield Motor Group, kan jy gaan sien op hulle webtuiste. Ek gaan nog weer daar die adres vir jou gee. Is baie belangrik dat jy moet kennis neem van die Hatfield Motor Group se adres. Se webadres www.hatfieldgroup.co.za. Gee hom weer, dis www.hatfieldgroup.co.za. Daar is verskeie inligting stukke daar beskikbaar. Jy kan daar kontak maak met die verkope afdeling. Jy sien die verskillende brands, soos die Engelsman sê. Daar is die verskillende handelaars en verskillende kontakbesonderhede. Dan, as jy voertuig wil in, hoe sê hulle, trade-in. As jy wil inruil, dan gaan jy daar kan klik op trade-in en dan vat jy naar die afdeling toe waar jy die voertuig kan natuurlijk inhandig of wil hulle sê, in trade of trade-in, hoe sê jy daar? Dis die rechte woord om te gebruik. meestal word daar ons gebruik gemaakt van Engelse termen in die motorwereld. Dan iets anders wat ek net onder jou aandacht wil bring is, het wys ook vir jou wat er voertuie in voorraad is op hierdie stadium. Daar is een afdeling waar jy kan gesels met die dienstafdeling. Dit is baie belangrijk om daarna te kyk. En natuurlijk hulle wys vir jou elke voertuigse besonderhede en die fijnste besonderhede. Die prijs van die betrokke voertuig. Ek kyk onder andere hier na die Aura 03, wat uitgelig word. Die elke voertuig, daar is omtrent 3-4 modelle beskikbaar. En by elke model is al die inlichting wat jy benodig. Oor die werksverrichting van die voertuig, die prijs, wat jy per maand gaan betaal vir die voertuig, alles is daar. En dan kan jy net gaan kyk na die takke. Of die takke bijvoorbeeld is GWM Haval Hatfield. En daar is GWM Haval Menlyn, Haval Midrand, Haval Santon en Haval Woodmead, waar hierdie betrokke voertuig beskikbaar is. So al die inligting waarna jy op soek is, raak in een motorvoertuig. Ook as jy, wat ons noem, een toetsrit wil bespreek, kan jy dit doen via die Hatfield Motor Group se webtuiste, by www.hatfieldgroup.co.za. Maar so gepraat van een toetsrit, kom ons loerige vinnig daar op hulle Facebookblad, het hulle so rikkie terug hierdie een bekend gemaakt, en ek gaan dit vir jou in Engels moet deurgee, maar daar is wel groot geleentede saterdag wat gemaakt word vir mense wat van die voertuig wil toets bestuur. Hot Deals Festival. Hulle noem het the Hot Deals Festival. Feel the heat with unbeatable deals, exciting vehicles and incredible savings at our Hatfield Motor Group dealership. Whether you're looking for your next ride or just want to explore the latest models, now is the perfect time to visit and drive away happy. Now, join us for Test Drive Saturdays. Hulle noem het Test Drive Saturdays. Great offers, entertainment and good vibes. Rated number 1 in service. Don't miss out now, guys. Gaan kyk daarna. Hier is die besonderhede. Gaan kyk naar die webtuiste. Gaan kyk onder andere in hierdie geval naar die Facebookblad van die Hatfield Motor Group. Gaan volg hulle daar. En dan wil ek het gevindig, kyk, hier is een baie groot banier beskikbaar, waarof jy sê precies waar als gebeur op een saterdag. Maar die belangrike ding is hier, gaan kyk ook na die webtuiste by hatfieldgroup.co.za. And let's get your share in what they call the Test Drive Saturdays at the Hatfield Motor Group. Dan natuurlijk daar die nieuwe voertuig wat onlangs aangekom het by die Hatfield Motor Group is die Lepas reeks. Daar is verskeie van hulle wat tans beskikbaar is. Die all-new Lepas L6 is one of the vehicles, it's officially open for pre-order and the first 200 customers to secure their vehicle will receive an exclusive 10,000 rand early bird credit. So please guys go and look at their website en gaan kyk na die Facebookblad van die Hatfield Motor Group en gaan volg hulle en gaan neem deel aan al die activiteiten. Dit is dan vandagse program. Bietjie korter is gebruikelijk, maar ons doen het volgende donderdag weer, tussen 5 en 6 namiddag. Dit was het vandagse uitgave van een rat, wat met trots moeilijk gemaakt is, en gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. So wat hierdie programma betreft, gaan ek jou groet en sê veilig rij, en voeten op die teer, of tyres op die teer, zullen altijd sê,
Tot volgende week in donderdag, wanneer ons het weer doen en inderdaad. Jou moederprogram wat betrotsmundig gemaakt word hier op Hardies FM, word het betrotsmundig gemaakt door die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Tot volgende week in donderdag, mooi brei en blijf veilig. Groetnis.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: dit is dan die prachtige klanken van Lemay geweest. Eerste tree voor dit platform 6 met Woogie Boogie in die 70er jaren. Maar dit muziek tot en met 6 hier. Als daar speciale liedje verzoek is, kan ik wel gauw voor jou plan maken om voor je te spelen of zelfs een boodschap uitzaaien voor iemand speciaal. Kuts verzoeken, 53 minuten na 5. Maar hier is een nieuwe ene van en hij is niet meer zo niet als het, al 1 of 2 keer gespeeld. Dit is speciaal en specifiek met Springbok Rugby in gedachte. Het is een splinternieuwe enkelsnit wat vrijgesteld is door Etienne Stein. Groen en goud. Geniet om en luister lekker samen.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

Ons kijk dan nog andere nieuws wat belangrijk is. President Cyril Ramaphosa had erkend dat onwettige immigratie een grote uitdaging is voor Zuid-Afrika met verrekkende gevolgen. Natuurlijk voor maatschappelijke samenhorigheid, nationale veiligheid en die levering van openbare diensten. De president heeft gereageerd op onderlinge vragen in de Nationale Raad van Provincies. Hij zei de regering heeft gereageerd op onderlinge vragen en het ongedocumenteerde migratie geïdentificeerd als een sleutelkwestie wat gecoördineerde ingrijping vereist, maar wat met land of met die landse grondwettelijke internationale verplichtingen gebalanceerd moet worden. Dat natuurlijk ons hoofdbulletin. Kom eens kijken naar jouw handelsnieuws in geldzaken. Dat natuurlijk ook jouw laatste financiële verslag van die dag. Die randse verhandeling tegenover die dollar staat thans op R16,46. Die rand tegenover die Britse pond is op R21,75. Die rand verhandelt tegenover die euro tegen R18,74 en die prijs van goud is thans $4,025, 24 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $74,44 per vat. Hier is dan die einde van jou nieuwsbulletin, jou laatste nieuwsbulletin van die dag hier op Hardies FM. En natuurlijk jou volgende nieuwsbulletin op Hardies FM kan gehoor word morgenochtend om 7 uur.

En dan is het ons weggevallen. Geluisterd naar natuurlijk Lemon Tree van Trini Lopez. Aangevraagd door Ernel Pieters van Bloemfontein. Wat in die tweede plek was met vandaag zijn woorddraai. En nou is het pas geluisterd naar Eniki van The Platters. The Great Pretender. En die derde plek van woorddraai vandaag voor woorddraai was natuurlijk Diana Botha. Al van Pietersburg. En sy wil baie graag geluister het na The Great Pretender. Ek hoop jy het jou keuses van muziek geniet. Dit is nou 12 minuten na 6. En ja, ons gaan nou kyk na die weer van morgen. Jou minimum en maximum temperatuur. Daarna neem ons handelsbreek. En dan weer muziek. En dan is so skyns voor half 7 sal ons kyk na die laaste verkeersverslag van die dag.

0: Wel, is 31, bykans 32 minute na 6. Dis tyd vir jou kunstenaar drie spel. Vanaand die musiek en lewe van The Righteous Brothers. Kom ons kyk so 'n bietjie na hulle en dan gaan ek vir jou so 'n bietjie van hulle lewe vertel hier op jou gunsteling radio. Nou, en het begin natuurlijk daar in Orange County, California. Dis waar hulle vandaan kom. Hulle loopbaan het begin in die jaar 1962, natuurlijk voor my geboorte. Started all in 1962. Their genre of music is actually rock. So dit is die genre waar hulle gewoond geraak het. Dis rock muziek, al die pad oor al die jare heen. Die muziek van The Righteous Brothers. Kom ons kyk net dan nog interessante inlichting, wat ek gauw met jou wil deel. Now, the Righteous Brothers are an American musical duo originally formed by Bill Medley and Bobby Hatfield, but now comprising Medley and Bucky Hurd. Medley formed the group with Hatfield in 1963. They just performed together in 1962 in the Los Angeles area as part of a five-member group called the Paramours and adopted the name the Righteous Brothers when they became a duo. Their most active recording period was in the 1960s and the 70s, and after several years inactive as a duo, Hatfield and Medley reunited in the year 1981 and continued to perform until Hatfield's death in 2003. Interesting. So ja, hulle is nog steeds in die gang. Hulle was, soos ek sê, begin 1962 en daar was verskeie onderbrekings geweest, maar hulle is tans weer aan die gang. Kom ons luister na The Righteous Brothers. Hier is twee van hulle liedjies, ek gaan net vir jou twee speel vanavond, en jou kunstenaar, kan ek amper sê, keerspel, nie meer drie spel vanavond nie, maar kunstenaar keerspel. There is Righteous Brothers, you've lost that lovely feeling, and then on that loving feeling rather, en dan gaan ons afsluit met The Righteous Brothers en Unchained Melody.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Wel, het brengt ons dan aan het einde van vandaag's programma is waar Samadijn. Hier was ons nou met kunstenaar Keerspel bezig. Die drie spel vanavond, maar Keerspel die muziek van The Righteous Brothers. Maar nu is het groet tijd voor mij, 42 minuten na 6, onthou vanavond om 7 uur. Deel Marits met zijn programma Pad Langs. Hij gaan jou deur van tot 10 uur vanavond hier op jou gunsteling radio. Maar dankie dat jy saamgekuier het, ook dankie aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio wat saamgekuier het. Morgen doen ons dit vir die laatste keer die week. Ek kry jou morgenmiddag 4 uur voor die radio weer met die program Huiswaarts Samadijn. En dan hoop ek jy het 'n heerlijke nagrus en mag jy 'n wonderlike vrijdag morgen. Ek kan nie geloof morgen is alweer vrijdag nie en die einde van die maand wat nou baie baie vinnig nader staan. Maar net na die handelsbreek gaan ek vir jou uitspeel met The Monotones, een liedje die 60er jare, dit is Book of Love. Van my kant af wens ek jou heerlijke aand toe. Groetnis tot morgenmiddag 4 uur. Mooi bly en bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Arties, we've got you covered.
3: Okay. But I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Arties, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Daar sê Headlong daar van Queen, hier, eerste een van ons mini-concert van Queen, en ja, hy is 1991 vrygestel van die album Innuendo. Die volgende een is Man on the Prowl, hy is 1984 vrygestel van die album The Works, daar sê.

That's a Queen met Tie Your Mother Down also for the album of Diatrisis 1977 vrygestel. Daar sê die volgende een van Queen is wat ons nog gaan speel, die laaste een. Sy naam is net eenvoudig Rocket. En hy is in 1980 vrygestel van die album of The Game. Geniet hom.

om echt niet alleen. 10 schippen, 4, 4, 3, 2, 1. Kom, ik zet die toner en je vier. Ik weet wat ik doe, zo kijk en leer. Als je lijkt wat je tussen die lijnen leert, zal jij mij samen rappen, sloof. Yes! Yes!

Alleen, ze is beter als ik niet vertel. Mm-hmm. Zo, ik ga je maar vertellen. Mm-hmm. Ze is beter als ik niet vertel.

0: dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschijn. Hey papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
3: De Sokkie Tijd.
2: Ons maakt dat je dans naar die stof zo staan.